got a scout to Olatit, and Olatit got a scout. Is dat zo in dien leven? Is deze waarheid werkelijk in dien hart? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Hebner. Ik ben dankbaar dat u vandaag harkende is, dat u hier bent. En vandaag de boodschap van Bo God Goat as de schoonheid van God. En werkelijk God te bekijken in zijn, waar hij goat via hem opvang, waar hij goat via in Jezus, waar hij goat as te die, en waar hij goat as in de eeuwigheid, en te wijten God as goat. We nemen veel tijd in ons leven om onze problemen bekijken wat wij zullen voor entscheidingen maken, maar vielleicht veel te weinig onze uren op God concentreren en zijn waar goat hij as. So, wo immer die Harkendest, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in den States, in Canada, Deutschland, wo immer die best, Gott es gut, ich sei dankbar, dass du hier best, und ich wünsche von dir, dass du die Drockigkeiten von deinem Weg zu sie drehen, und ganz konzentrieren in sein, und hören, und dort wirklich erleben, und schmecken, dort Gott es gut.